0: NITHA, Northern Intertribal Health Authority, benoemt in Westnisse drie zaken en onenaske die ultrade brikesi uitzisi World Hepatitis Day, brinnen of haar theme Hepatitis. Let's break it down. Hepatitis e data. Noorder het eiland is aan. Het drie aard is een viral infection. Ko hepatitis eet aard dan een beder goede sessa. Silent killer dat die la. Lo aansi per een hatte eilt hila. Per een roef chasana. Die dan een benaiocht hisna. Hond die bets ide. Saansi dan een. Wat door een lili. Hepatitis tabets ide. Na de nenet inosle. Kost die aha. Hepatitis noot zile de. Ko noot zile. Dan een kanoet die hon. Voor een jongens haroot deli, hepatitis, ka unwalieha. We dat dat rezi tu, dat u dan een jagadani dan een stigma. Healthcare provider belioot ki, hepatitis ninet in oha. We gaan koos jongens in het dan ons in NITHA Facebook page. Het riat ki no anit aanse het jongens in Northern Intertribal Health Authority.
1: This NBC weather is brought to you by FlexEd, an online accredited K-12 school that offers structured flexibility for your education. See flexed.ca for details.
2: Taking a look at your NBC weather forecast. There is, again, some weather alerts in place. Now added to that yellow watch for a severe thunderstorm is Buffalo Narrows, along with Meadow Lake, North Battleford. And there is a yellow warning for heat in Regina. In LaRonge, the North Central region, Northwest region, including Beauval, Buffalo Narrows, Isle of Crosse, and La Loche. Tonight, cloudy, showers with a risk of a thunderstorm overnight, fog patches developing, a low of 17. Tomorrow, fog patches dissipating in the morning, then a mix of sun and cloud with a high of 25. In Stony Rapids, Black Lake, Uranium City, and Fond du Lac, tonight mainly cloudy, 30% chance of some showers with a risk of a thunderstorm. Fog patches developing overnight and a low of 13. Tomorrow, fog patches dissipating in the morning, then a mix of sun and cloud with a high of 25. And here in Prince Albert, along with Saskatoon and Regina, tonight partly cloudy, 60% chance of some showers or thunderstorm overnight. Local smoke, fog patches developing and a low of 14. For tomorrow, fog patches dissipating in the morning. It'll be sunny but hazy with a high of 28.